0: Weekendman. Weekendman. Leken er met mama.
1: Nee, bij de kom ik joh.
0: Weekendman. Weekendman. Leken er met mama.
1: Nee, bij de andere leken moest als de Marcus Nebby. De enige moest hem met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo-la-lo-lo, hey-lo-lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg.